Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar. Het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.

0: is het nieuws bij Radio Dendria.
1: Een speciale taskforce van de politie heeft in Brecht in de provincie Antwerpen een Britse man van 33 opgepakt die op de lijst van meest gezochte criminelen van de Britse politie stond. De man wordt verdacht van drugsfeiten. De arrestatie gebeurde donderdag en is nu pas bekendgemaakt. Verschillende Britse eenheden en de Belgische federale politie werkten samen. Bij de inval in een huurwoning zijn ook drugs en een wapen gevonden. De verdachte zit voorlopig in een Belgische cel. De procedure voor uitlevering aan het Verenigd Koninkrijk is opgestart. Iran zegt dat de straat van Hormuz weer is afgesloten voor de scheepvaart. Schepen moeten er weg blijven, zegt het leger, voor hun eigen veiligheid. Volgens dat leger is dat omdat Israël het bestand met Hezbollah heeft geschonden. De voorbije nacht nam Israël het zuiden van Libanon onder vuur. Volgens het Israëlische leger na beschietingen door Hezbollah. Een staakt het vuren in Libanon is een belangrijke voorwaarde voor een akkoord tussen Iran en de VS. De nieuwe spanningen zetten de geplande gesprekken onder druk. Het is de bedoeling dat delegaties van beide landen binnenkort gaan onderhandelen in Zwitserland. In de ronde van Zwitserland heeft Tadej Pogacar de tijdrit op zijn naam geschreven. De Sloveen hield Mathieu van der Poel achter zich met een miniem verschil van 31 honderdsten van een seconde. Tim Wellens werd knap vijfde op 13 seconden. Pogacar behoudt ook de leiding in het algemene klassement. En de Nederlander Olaf Kooi heeft de vierde rit van de Baloise Belgium Tour gewonnen. In Aarschot haalde hij het in een millimetersprint voor Tim Merlier en Jasper Philipsen. Het is de derde seizoenszege voor de Nederlander. Alex Aramburu blijft leider. Zondag is er de slotrit van Gingelom naar Hoeilaart. Verwacht wordt dat de sprinters ook daar opnieuw aan het feest zullen zijn. Na een nacht met onweersbuien begint zondag zonnig. Het kan weer tot 31 graden worden. Tegen de avond opnieuw kans op een onweer. De volgende dagen blijft het zomeren met maxima tot 36 graden. Tegen het einde van de week opnieuw kans op onweersbuien.
0: Dit is Radio Dendria.
2: Dendria.
0: Met een hart voor onze luisteraar en de muziek.

0: speciale taskforce van de politie heeft in Brecht in de provincie Antwerpen een Britse man van 33 opgepakt die op de lijst van meest gezochte criminelen van de Britse politie stond. De man wordt verdacht van drugsfeiten. De arrestatie gebeurde donderdag en is nu pas bekendgemaakt. Verschillende Britse eenheden en de Belgische federale politie werkten samen. Bij de inval in een huurwoning zijn ook drugs en een wapen gevonden. De verdachte zit voorlopig in een Belgische cel. De procedure voor uitlevering aan het Verenigd Koninkrijk is opgestart. Iran zegt dat de straat van Hormuz weer is afgesloten voor de scheepvaart. Schepen moeten er weg blijven, zegt het leger, voor hun eigen veiligheid. Volgens dat leger is dat omdat Israël het bestand met Hezbollah heeft geschonden. De voorbije nacht nam Israël het zuiden van Libanon onder vuur. Volgens het Israëlische leger na beschietingen door Hezbollah. Een staakt het vuren in Libanon is een belangrijke voorwaarde voor een akkoord tussen Iran en de VS. De nieuwe spanningen zetten de geplande gesprekken onder druk. Het is de bedoeling dat delegaties van beide landen binnenkort gaan onderhandelen in Zwitserland. In de ronde van Zwitserland heeft Tadej Pogacar de tijdrit op zijn naam geschreven. De Sloveen hield Mathieu van der Poel achter zich met een miniem verschil van 3100ste van een seconde. Tim Wellens werd knap vijfde op 13 seconden. Pogacar behoudt ook de leiding in het algemene klassement. En de Nederlander Olaf Kooi heeft de vierde rit van de Baloise Belgium Tour gewonnen. In Aarschot haalde hij het in een millimetersprint voor Tim Merlier en Jasper Philipsen. Het is de derde seizoenszege voor de Nederlander. Alex Aramburu blijft leider. Zondag is er de slotrit van Gingelom naar Hoeilaart. Verwacht wordt dat de sprinters ook daar opnieuw aan het feest zullen zijn. Na een nacht met onweersbuien begint zondag zonnig. Het kan weer tot 31 graden worden. Tegen de avond opnieuw kans op een onweer. De volgende dagen blijft het zomeren met maxima tot 36 graden. Tegen het einde van de week opnieuw kans op onweersbuien.
1: Dit is Radio Dendria.
2: Dendria.
1: Met een hart voor onze luisteraar en de muziek.

tijd voor jezelf. Meer tijd voor je gezin. Meer tijd voor de leuke dingen. Dat kan met de huishoudhulpen van Proman Home. Word klant bij Proman Home en geniet nu van dossierkosten voor minder dan de prijs van een streamingabonnement. Ga naar jouwfamiliegeluk.be. Decoratie Miseré, jouw specialist voor raamdecoratie, zonnewering, interieur, behang en verf. Kom voor professioneel advies naar de Kruisstraat 29 in Lierde. Decoratie Miseré maakt van uw huis een echte thuis.

0: Bij Electro De Roeve draait alles om service waarop je kan rekenen. Een wasmachine, tv, hi-fi-oplossing, laptop of inbouwtoestellen voor jouw keuken. Wij geven advies, leveren aan huis en installeren met onze eigen techniekers. Electro De Roeve by JDV Computers. Sterk in service, sterk in elektro. Ontdek onze vernieuwde winkel op de Grote Weg 251 in Geraardsbergen. Of bezoek www.deroeve.be.
1: Dit is Radio Dendria.

0: dressings op maat. Een dressing die echt past. Slimme zolderinrichting, waarbij elk hoekje wordt benut. Bij Houtrealisaties Kansier in Gerardsbergen maken wij elk project uniek. Van eerste idee tot perfecte afwerking. Geen verrassingen, wel vakwerk tot in de detail. Ontdek meer op kansier.be en vraag vrijblijvend je offerte aan.
1: Dit is het nieuws bij Radio Dendria.
2: Het onweer dat vannacht over ons land is getrokken heeft vooral in het zuiden van West-Vlaanderen voor overlast gezorgd. Straten en kelders liepen onder door de hevige regen. Op sommige plaatsen is meer dan 40 liter gevallen in een uur tijd. En er waren ook opvallend veel bliksemontladingen. In Dendermonde viel de bliksem op het dak van een huis. Er is veel schade door de brand achteraf, maar niemand raakte gewond. Ondertussen blijkt dat veel mensen een waarschuwingsmail via het platform Be Alert voor het onweer van vrijdag pas gisteren kregen. Internetproviders zagen de mail als spam, omdat meer dan 1 miljoen mensen in één keer dezelfde mail kregen. Vaak waarschuwen overheden ook via een sms-bericht, dat loopt wel altijd vlot. Als je je inschrijft voor Be Alert, krijg je die berichten bij noodsituaties in jouw buurt. In Kortrijk zijn 4 mensen gewond geraakt nadat een motorrijder op een terras was ingereden. 2 gewonden zijn er erg aan toe. De motorrijder was met nog 2 anderen. De politie heeft de 3 motorfietsen in beslag genomen. Er loopt een onderzoek. In Londen zijn 3 mensen overleden bij een brand. De brandweer haalde hen uit het brandende gebouw. 2 onder hen waren al overleden. De derde overleed later in het ziekenhuis. En Jeremy Doku speelt vanavond niet. Hij heeft opnieuw een luchtweginfectie. Het gaat nogthans beter, maar na de eerste wedstrijd ging het minder, zegt bondscoach Rudy Garcia.
3: Il a pu jouer contre l'Egypte, mais depuis, il y a des moments où c'est bien, des moments où c'est pas bien. Donc je pense que le médical a décidé de prendre les choses en main et d'aller plus loin un petit peu dans le fait de l'aider à guérir.
2: De Rode Duivels spelen vanavond hun tweede groepswedstrijd tegen Egypte. Opnieuw tropisch vandaag met maxima tot zelfs 35 graden. Ook de komende dagen bijzonder warm en zonnig.
4: Dit is Radio Dendria.
5: Dendria.
4: Met een hart voor onze luisteraar en de muziek.

0: begrafenisonderneming ARK Uitvaartzorg. De referentie voor een waardig en persoonlijk afscheid te Geraardsbergen. ARK Uitvaartzorg 054 34 34 33. Groendreef 7B te Geraardsbergen. ARK Uitvaartzorg, tot uw dienst.
1: Jouw smaak, jouw muziek. Dit is Radio Dendria.

0: tijd voor jezelf. Meer tijd voor je gezin. Meer tijd voor de leuke dingen. Dat kan met de huishoudhulpen van Proman Home. Word klant bij Proman Home en geniet nu van dossierkosten voor minder dan de prijs van een streamingabonnement. Ga naar jouwfamiliegeluk.be.
1: Op zoek naar gezelligheid en lekker eten? Kom dan eens langs bij Eet- en Praatcafé De Grondeling, gelegen op de markt in Gerardsbergen. Geniet er van heerlijke warme hapjes, knapperige crocs en smaakvolle spaghetti. Ga voor onze lokale specialiteit, koffie met matte taart. Of laat je meevoeren op een zomerse vibe met onze verfrissende sangria. Sylvie en Christophe heet je alvast van harte welkom. Eet- en Praatcafé De Grondeling, Markt 6 te Gerardsbergen. Zoek jij de perfecte plek voor jouw reclamecampagne? Kies dan voor Radio Dendria. Kruip in het oor van ons groeiend aantal trouwe luisteraars. En groei zo met ons mee. Bel 054 44 1750. Of surf naar radiodendria.be.
2: Dit is het nieuws bij Radio Dendria.
3: Het onweer dat vannacht over ons land is getrokken heeft vooral in het zuiden van West-Vlaanderen voor overlast gezorgd. Straten en kelders liepen onder door de hevige regen. Op sommige plaatsen is meer dan 40 liter gevallen in een uur tijd. En er waren ook opvallend veel bliksemontladingen. In Dendermonde viel de bliksem op het dak van een huis. Er is veel schade door de brand achteraf, maar niemand raakte gewond. Ondertussen blijkt dat veel mensen een waarschuwingsmail via platform Be Alert voor het onweer van vrijdag pas gisteren kregen. Internetproviders zagen de mail als spam, omdat meer dan 1 miljoen mensen in één keer dezelfde mail kregen. Vaak waarschuwen overheden ook via een sms-bericht, dat loopt wel altijd vlot. Als je je inschrijft voor Be Alert, krijg je die berichten bij noodsituaties in jouw buurt. In Kortrijk zijn 4 mensen gewond geraakt nadat een motorrijder op een terras was ingereden. 2 gewonden zijn er erg aan toe. De motorrijder was met nog 2 anderen. De politie heeft de 3 motorfietsen in beslag genomen. Er loopt een onderzoek. Op het WK voetbal heeft Japan Tunesië verslagen 0-4. Eerder vannacht speelde Ecuador en nieuwkomer Curaçao 0-0 gelijk. Het team van Curaçao vierde zijn eerste punt in de kleedkamer als een overwinning met de Nederlandse koning. Doelman Eloy Room van Curaçao pakte zelfs een record. 15 saves, het hoogste aantal ooit op een WK binnen 90 minuten. Duitsland versloeg Ivoorkust met 2-1 en Nederland was te sterk voor Zweden 5-1. In Londen zijn 3 mensen overleden bij een brand. De brandweer haalde hen uit het brandende gebouw. 2 onder hen waren al overleden, de derde overleed later in het ziekenhuis. En Jeremy Doku speelt vanavond niet. Hij heeft opnieuw een luchtweginfectie. Het gaat nogthans beter, maar na de eerste wedstrijd ging het minder, zegt bondscoach Rudy Garcia.
4: Il a pu jouer contre l'Egypte, mais depuis, il y a des moments où c'est bien, des moments où c'est pas bien. Donc je pense que le médical a décidé de prendre les choses en main et d'aller plus loin un petit peu dans le fait de l'aider à guérir.
3: De Rode Duivels spelen vanavond hun tweede groepswedstrijd tegen Egypte. Opnieuw tropisch vandaag met maximaal tot zelfs 35 graden. Ook de komende dagen bijzonder warm en zonnig.
5: Dit is Radio Dendria.
6: Dendria.
5: Met een hart voor onze luisteraar en de muziek.

0: Zoekt u een betrouwbare vakman voor uw dak? Bij Dakwerker Ronald bent u verzekerd van kwaliteit en vakmanschap. Van kleine herstellingen tot volledige renovaties, isolatie van uw gevel of zolder en professioneel zinkwerk. Wij leveren altijd een topresultaat. Vertrouw op onze jarenlange ervaring en kies voor duurzame oplossingen. Voor een gratis offerte, mail naar info@dakwerkerronald.be. Dakwerker Ronald, uw vakman uit de streek. Uw dak, onze zorg.
1: Radio Dendria met het streeknieuws.
2: Het Fruitbomenhof aan de Zonnebloemstraat in Geraardpergen werd de voorbije maanden meermaals het slachtoffer van diefstal. Volgens uitbater Jan de Ridder sloeg dezelfde dader 3 keer toe en nam hij onder meer flessen sap en potten honing mee. Na de derde diefstal verwittigde de Ridder de politie en hield hij de verdachte ter plaatse in bedwang tot de agenten arriveerden. De man werd opgepakt, maar later opnieuw vrijgelaten. De uitbater vreest dat de herhaalde diefstallen zijn zelfbedieningsconcept onder druk zetten. Zorgvakantiecentrum De Kleppen in Everbeek vierde tijdens Kleppentoeren 2026

0: Decoratie Miseré, jouw specialist voor raamdecoratie, zonnewering, interieur, behang en verf. Kom voor professioneel advies naar de Kruisstraat 29 in Lierde. Decoratie Miseré maakt van uw huis een echte thuis.
1: Jouw smaak, jouw muziek, dit is Radio Dendria.

0: Bij Electro De Roeve draait alles om service waarop je kan rekenen. Een wasmachine, tv, hi-fi-oplossing, laptop of inbouwtoestellen voor jouw keuken? Wij geven advies, leveren aan huis en installeren met onze eigen techniekers. Electro De Roeve by JDV Computers. Sterk in service, sterk in elektro. Ontdek onze vernieuwde winkel op de Grote Weg 251 in Geraardsbergen. Of bezoek www.deroeve.be.
1: Dit is het nieuws bij Radio Dendria. Het onweer dat vannacht over ons land is getrokken heeft vooral in het zuiden van West-Vlaanderen voor overlast gezorgd. Straten en kelders liepen onder door de hevige regen. Op sommige plaatsen is meer dan 40 liter gevallen in een uur tijd. En er waren ook opvallend veel bliksemontladingen. In Dendermonde viel de bliksem op het dak van een huis. Er is veel schade door de brand achteraf, maar niemand raakte gewond. Ondertussen blijkt dat veel mensen een waarschuwingsmail via platform BeAlert voor het onweer van vrijdag pas gisteren kregen. Internetproviders zagen de mail als spam, omdat meer dan 1 miljoen mensen in één keer dezelfde mail kregen. Vaak waarschuwen overheden ook via een sms-bericht, dat loopt wel altijd vlot. Als je je inschrijft voor BeAlert, krijg je die berichten bij noodsituaties in jouw buurt. In Kortrijk zijn 4 mensen gewond geraakt nadat een motorrijder op een terras was ingereden. 2 gewonden zijn er erg aan toe. De motorrijder was met nog 2 anderen. De politie heeft de 3 motorfietsen in beslag genomen. Er loopt een onderzoek. Op het WK voetbal heeft Japan Tunesië verslagen 0-4. Eerder vannacht speelde Ecuador en nieuwkomer Curaçao 0-0 gelijk. Het team van Curaçao vierde zijn eerste punt in de kleedkamer als een overwinning met de Nederlandse koning. Doelman Eloy Room van Curaçao pakte zelfs een record. 15 saves, het hoogste aantal ooit op een WK binnen 90 minuten. Duitsland versloeg Ivoorkust met 2-1 en Nederland was te sterk voor Zweden 5-1. In Londen zijn 3 mensen overleden bij een brand. De brandweer haalde hen uit het brandende gebouw. 2 onder hen waren al overleden, de derde overleed later in het ziekenhuis. En Jeremy Doku speelt vanavond niet. Hij heeft opnieuw een luchtweginfectie. Het gaat nogthans beter, maar na de eerste wedstrijd ging het minder, zegt bondscoach Rudy Garcia.
2: Il a pu jouer contre l'Egypte, mais depuis, il y a des moments où c'est bien, des moments où c'est pas bien. Donc je pense que le médical a décidé de prendre les choses en main et d'aller plus loin un petit peu dans le fait de l'aider à guérir.
1: De Rode Duivels spelen vanavond hun tweede groepswedstrijd tegen Egypte. Tropisch vandaag met maximaal tot zelfs 35 graden. Ook de komende dagen bijzonder warm en zonnig.
3: Dit is Radio Dendria.
4: Dendria.
3: Met een hart voor onze luisteraar en de muziek.

0: op maat. Een dressing die echt past. Slimme zolderinrichting, waarbij elk hoekje wordt benut. Bij Houtrealisaties Kansier in Gerardsbergen maken wij elk project uniek. Van eerste idee tot perfecte afwerking. Geen verrassingen, wel vakwerk tot in de detail. Ontdek meer op kansier.be en vraag vrijblijvend je offerte aan.
1: Radio Dendria met het streeknieuws.
2: Fruitbomenhof aan de Zonnebloemstraat in Gerardsbergen werd de voorbije maanden meermaals het slachtoffer van diefstal. Volgens uitbater Jan de Ridder sloeg dezelfde dader 3 keer toe en nam hij onder meer flessen sap en potten honing mee. Na de 3e diefstal verwittigde de Ridder de politie en hield hij de verdachte ter plaatse in bedwang tot de agenten arriveerden. De man werd opgepakt, maar later opnieuw vrijgelaten. De uitbater vreest dat de herhaalde diefstallen zijn zelfbedieningsconcept onder druk zetten. Zorgvakantiecentrum De Kleppen in Everbeek vierde tijdens Kleppentoeren 2026 zijn 10e verjaardag en opende officieel het nieuwe Beleefatelier. De nieuwe ruimte biedt extra mogelijkheden rond rust, creativiteit en zintuigelijke beleving voor mensen met en zonder beperking. De Kleppen groeide de voorbije 10 jaar uit tot een warme en inclusieve ontmoetingsplaats, mede dankzij de inzet van tientallen vrijwilligers, sponsors en partners. Ook de komende jaren blijft het centrum investeren in toegankelijke infrastructuur en een sterk aanbod voor mensen met een beperking. Radio Dendria trekt vandaag opnieuw naar de braderie in het centrum van Gerardsbergen voor een live uitzending. Ook de muzikale wensbox verhuist mee naar de braderie. Het verzoekprogramma wordt vandaag live uitgezonden vanaf 2 uur deze namiddag, in plaats van 11 tot 1 uur. Wie niet aanwezig kan zijn op de braderie, kan de uitzending volgen via Radio Den.

0: begrafenisonderneming Ark Uitvaartzorg. De referentie voor een waardig en persoonlijk afscheid te Geraardsbergen. Ark Uitvaartzorg. 054 34 34 33. Groendreef 7B te Geraardsbergen. Ark Uitvaartzorg. Tot uw dienst.
1: Op zoek naar gezelligheid en lekker eten? Kom dan eens langs bij Eet- en Praatcafé De Grondeling. Gelegen op de markt in Geraardsbergen. Geniet ervan heerlijke warme hapjes, knapperige crocs en smaakvolle spaghetti. Ga voor onze lokale specialiteit, koffie met matte taart. Of laat je meevoeren op een zomerse vibe met onze verfrissende sangria. Sylvie en Christophe heet je alvast van harte welkom. Eet- en Praatcafé De Grondeling. Markt 6, te Geraardsbergen.

0: Zoekt u een betrouwbare vakman voor uw dak? Bij Dakwerker Ronald bent u verzekerd van kwaliteit en vakmanschap. Van kleine herstellingen tot volledige renovaties, isolatie van uw gevel of zolder en professioneel zinkwerk. Wij leveren altijd een topresultaat. Vertrouw op onze jarenlange ervaring en kies voor duurzame oplossingen. Voor een gratis offerte, mail naar info@dakwerkerronald.be. Dakwerker Ronald, uw vakman uit de streek. Uw dak, onze zorg.
1: Decoratie Miseré, jouw specialist voor raamdecoratie, zonnewering, interieur, behang en verf. Kom voor professioneel advies naar de Kruisstraat 29 in Lierde. Decoratie Miseré maakt van uw huis een echte thuis.
2: Dit is het nieuws bij Radio Dendria.
3: Het onweer dat vannacht over ons land is getrokken heeft vooral in het zuiden van West-Vlaanderen voor overlast gezorgd. Straten en kelders liepen onder door de hevige regen. Op sommige plaatsen is meer dan 40 liter gevallen in een uur tijd. En er waren ook opvallend veel bliksemontladingen. In Dendermonde viel de bliksem op het dak van een huis. Er is veel schade door de brand achteraf, maar niemand raakte gewond. Ondertussen blijkt dat veel mensen een waarschuwingsmail via platform BeAlert voor het onweer van vrijdag pas gisteren kregen. Internetproviders zagen de mail als spam, omdat meer dan 1 miljoen mensen in één keer dezelfde mail kregen. Vaak waarschuwen overheden ook via een sms-bericht, dat loopt wel altijd vlot. Als je je inschrijft voor BeAlert, krijg je die berichten bij noodsituaties in jouw buurt. In Kortrijk zijn 4 mensen gewond geraakt nadat een motorrijder op een terras was ingereden. 2 gewonden zijn er erg aan toe. De motorrijder was met nog 2 anderen. De politie heeft de 3 motorfietsen in beslag genomen. Er loopt een onderzoek. Op het WK voetbal heeft Japan Tunesië verslagen 0-4. Eerder vannacht speelde Ecuador en nieuwkomer Curaçao 0-0 gelijk. Het team van Curaçao vierde zijn eerste punt in de kleedkamer als een overwinning met de Nederlandse koning. Doelman Eloy Room van Curaçao pakte zelfs een record. 15 saves, het hoogste aantal ooit op een WK binnen 90 minuten. Duitsland versloeg Ivoorkust met 2-1 en Nederland was te sterk voor Zweden 5-1. In Londen zijn 3 mensen overleden bij een brand. De brandweer haalde hen uit het brandende gebouw. 2 onder hen waren al overleden, de 3e overleed later in het ziekenhuis. En Jeremy Doku speelt vanavond niet. Hij heeft opnieuw een luchtweginfectie. Het gaat nogthans beter, maar na de eerste wedstrijd ging het minder, zegt bondscoach Rudy Garcia.
4: Il a pu jouer contre l'Egypte, mais depuis, il y a des moments où c'est bien, des moments où c'est pas bien. Donc je pense que le médical a décidé de prendre les choses en main et d'aller plus loin un petit peu dans le fait de l'aider à guérir.
3: De Rode Duivels spelen vanavond hun 2e groepswedstrijd tegen Egypte. Tropisch vandaag met maximaal tot zelfs 35 graden. Ook de komende dagen bijzonder warm en zonnig.
5: Dit is Radio Dendria.
6: Dendria.
5: Met een hart voor onze luisteraar en de muziek.
7: Well, life on the farm is kind of laid back. Ain't much an old

0: tijd voor jezelf. Meer tijd voor je gezin. Meer tijd voor de leuke dingen. Dat kan met de huishoudhulpen van Proman Home. Word klant bij Proman Home en geniet nu van dossierkosten voor minder dan de prijs van een streamingabonnement. Ga naar jouwfamiliegeluk.be.
1: Dit is Radio Dendria.

0: Bij Electro De Roeve draait alles om service waarop je kan rekenen. Een wasmachine, tv, hi-fi-oplossing, laptop of inbouwtoestellen voor jouw keuken. Wij geven advies, leveren aan huis en installeren met onze eigen techniekers. Electro De Roeve by JDV Computers. Sterk in service, sterk in elektro. Ontdek onze vernieuwde winkel op de Grote Weg 251 in Geraardsbergen. Of bezoek www.deroeve.be.
1: Plus met het streeknieuws. Het Fruitbomenhof aan de Zonnebloemstraat in Geraardsbergen werd de voorbije maanden meermaals het slachtoffer van diefstal. Volgens uitbater Jan de Ridder sloeg dezelfde dader 3 keer toe en nam hij onder meer flessen sap en potten honing mee. Na de derde diefstal verwittigde de Ridder de politie en hield hij de verdachte ter plaatse in bedwang tot de agenten arriveerden. De man werd opgepakt, maar later opnieuw vrijgelaten. De uitbater vreest dat de herhaalde diefstallen zijn zelfbedieningsconcept onder druk zetten. Zorgvakantiecentrum De Kleppen in Everbeek vierde tijdens Kleppentoeren 2026 zijn 10e verjaardag en opende officieel het nieuwe Beleefatelier. De nieuwe ruimte biedt extra mogelijkheden rond rust, creativiteit en zintuigelijke beleving voor mensen met en zonder beperking. De Kleppen groeide de voorbije 10 jaar uit tot een warme en inclusieve ontmoetingsplaats. Mede dankzij de inzet van tientallen vrijwilligers, sponsors en partners. Ook de komende jaren blijft het centrum investeren in toegankelijke infrastructuur en een sterk aanbod voor mensen met een beperking. Radio Dendria trekt vandaag opnieuw naar de braderie in het centrum van Geraardsbergen voor een live uitzending. Ook de muzikale wensbox verhuist mee naar de braderie. Het verzoekprogramma wordt vandaag live uitgezonden vanaf 2 uur deze namiddag, in plaats van 11 tot 1 uur. Wie niet aanwezig kan zijn op de braderie, kan de uitzending volgen via Radio Dendria.

thing think I love you, but I wanna know for sure.

0: Op zoek naar gezelligheid en lekker eten? Kom dan eens langs bij Eet- en Praatcafé De Grondeling. Gelegen op de markt in Gerardsbergen. Geniet ervan heerlijke warme hapjes, knapperige crocs en smaakvolle spaghetti. Ga voor onze lokale specialiteit, koffie met matte taart. Of laat je meevoeren op een zomerse vibe met onze verfrissende sangria. Sylvie en Christophe heet je alvast van harte welkom. Eet- en Praatcafé De Grondeling. Markt 6, te Gerardsbergen.
1: Keukens op maat. Een dressing die echt past. Slimme zolderinrichting, waarbij elk hoekje wordt benut. Bij Houtrealisaties Kansier in Gerardsbergen maken wij elk project uniek. Van eerste idee tot perfecte afwerking. Geen verrassingen, wel vakwerk tot in de detail. Ontdek meer op kansier.be en vraag vrijblijvend je offerte aan.
2: Dit is het nieuws bij Radio Dendria.
3: Vlak voor de kust van Oost-Duinkerke, deel van Kokzijde, is opnieuw een bootje met transmigranten onderschept. Er zaten 15 mensen aan boord, allen zonder reddingsvest. Gouverneur van West-Vlaanderen, Karel de Caluwe, vraagt opnieuw om bijkomende middelen, zoals een luchtcamerascherm, om sneller te kunnen ingrijpen. Het parket in West-Vlaanderen start een onderzoek naar de dood van een Poolse man in Marke, deel van Kortrijk. Die is gisteren in de late namiddag door een voorbijganger dood op straat gevonden aan een huis in volle verbouwing. Volgens het parket gaat het om een verdacht overlijden. In een kunstmatig meer in de buurt van Bergen in Henegouwen is een jongen van 16 verdronken. De jongen raakte in de problemen tijdens een zwempartij met enkele vrienden. Die belden de hulpdiensten, maar alle hulp kwam te laat. De precieze omstandigheden van zijn overlijden zijn nog onduidelijk. Bij een drugsinval in een woning in een voorstad van Parijs is een schilderij van Pablo Picasso aangetroffen. Het schilderij is door experts inmiddels bevestigd als zijnde authentiek werk. Er zijn geen details over het doek bekendgemaakt. 4 verdachten zijn opgepakt in een onderzoek naar heling. Naast het kunstwerk zijn ook drugs, merkkledij en duizenden euro's contant geld in beslag genomen. En bij ons is het heet, maar Frankrijk beleeft vandaag zijn warmste dag ooit gemeten. In niet minder dan 35 departementen, goed voor 26 miljoen mensen, is code rood aangekondigd. Een record aantal en deskundigen noemen de hittegolf historisch. Lokaal haalt het kwik daar vandaag 40 graden. Ook bij ons veel zon en tropisch warm, maar wij houden het bij 33 graden in de Ardennen en 31 in de Kempen. Enkel aan zee is het iets koeler bij 25 graden. De hitte houdt zeker al de hele week aan.
4: Dit is Radio Dendria.
5: De Dendria.
4: Met een hart voor onze luisteraar en de muziek.

0: begrafenisonderneming Ark Uitvaartzorg. De referentie voor een waardig en persoonlijk afscheid te Geraardsbergen. Ark Uitvaartzorg. 054 34 34 33. Groendreef 7B te Geraardsbergen. Ark Uitvaartzorg. Tot uw dienst.
1: Radio Dendria met het streeknieuws.
2: Fruitbomenhof aan de Zonnebloemstraat in Geraardsbergen werd de voorbije maanden meermaals het slachtoffer van diefstal. Volgens uitbater Jan de Ridder sloeg dezelfde dader 3 keer toe en nam hij onder meer flessen sap en potten honing mee. Na de derde diefstal verwittigde de Ridder de politie en hield hij de verdachte ter plaatse in bedwang tot de agenten arriveerden. De man werd opgepakt, maar later opnieuw vrijgelaten. De uitbater vreest dat de herhaalde diefstallen zijn zelfbedieningsconcept

naar de braderie. Het verzoekprogramma wordt vandaag live uitgezonden vanaf 2 uur deze namiddag, in plaats van 11 tot 1 uur. Wie niet aanwezig kan zijn op de braderie, kan de uitzending volgen via Radio Dendria.

Zoekt u een betrouwbare vakman voor uw dak? Bij Dakwerker Ronald bent u verzekerd van kwaliteit en vakmanschap. Van kleine herstellingen tot volledige renovaties, isolatie van uw gevel of zolder en professioneel zinkwerk. Wij leveren altijd een topresultaat. Vertrouw op onze jarenlange ervaring en kies voor duurzame oplossingen. Voor een gratis offerte, mail naar info@dakwerkerronald.be. Dakwerker Ronald, uw vakman uit de streek. Uw dak, onze zorg.

0: Carré, jouw specialist voor raamdecoratie, zonnewering, interieur, behang en verf. Kom voor professioneel advies naar de Kruisstraat 29 in Lierde. Decoratie Miseré maakt van uw huis een echte thuis.
1: Bij Electro De Roeve draait alles om service waarop je kan rekenen. Een wasmachine, tv, hi-fi-oplossing, laptop of inbouwtoestellen voor jouw keuken. Wij geven advies, leveren aan huis en installeren met onze eigen techniekers. Electro De Roeve by JDV Computers. Sterk in service, sterk in elektro. Ontdek onze vernieuwde winkel op de Grote Weg 251 in Geraardsbergen. Of bezoek www.deroeve.be.
2: Zoek jij de perfecte plek voor jouw reclamecampagne? Kies dan voor Radio Dendria. Kruip in het oor van ons groeiend aantal trouwe luisteraars. En groei zo met ons mee. Bel 054 44 1750. Of surf naar radiodendria.be.
3: Dit is het nieuws bij Radio Dendria.
4: Vlak voor de kust van Oost-Duinkerke, deel van Kokzijde, is opnieuw een bootje met transmigranten onderschept. Er zaten 15 mensen aan boord, allen zonder reddingsvest. Gouverneur van West-Vlaanderen, Karel de Caluwe, vraagt opnieuw om bijkomende middelen, zoals een luchtcamerascherm, om sneller te kunnen ingrijpen. Het parket in West-Vlaanderen start een onderzoek naar de dood van een Poolse man in Marke, deel van Kortrijk. Die is gisteren in de late namiddag door een voorbijganger dood op straat gevonden aan een huis in volle verbouwing. Volgens het parket gaat het om een verdacht overlijden. In een kunstmatig meer in de buurt van Bergen in Henegouwen is een jongen van 16 verdronken. De jongen raakte in de problemen tijdens een zwempartij met enkele vrienden. Die belden de hulpdiensten, maar alle hulp kwam te laat. De precieze omstandigheden van zijn overlijden zijn nog onduidelijk. Bij een drugsinval in een woning in een voorstad van Parijs is een schilderij van Pablo Picasso aangetroffen. Het schilderij is door experts inmiddels bevestigd als zijnde authentiek werk. Er zijn geen details over het doek bekendgemaakt. 4 verdachten zijn opgepakt in een onderzoek naar heling. Naast het kunstwerk zijn ook drugs, merkkledij en duizenden euro's contant geld in beslag genomen. En bij ons is het heet, maar Frankrijk beleeft vandaag zijn warmste dag ooit gemeten. In niet minder dan 35 departementen, goed voor 26 miljoen mensen, is code rood aangekondigd. Een record aantal en deskundigen noemen de hittegolf historisch. Lokaal haalt het kwik daar vandaag 40 graden. Ook bij ons veel zon en tropisch warm, maar wij houden het bij 33 graden in de Ardennen en 31 in de Kempen. Enkel aan zee is het iets koeler bij 25 graden. De hitte houdt zeker al de hele week aan.
5: Dit is Radio Dendria.
6: Dendria.
5: Met een hart voor onze luisteraar en de muziek.

0: tijd voor jezelf. Meer tijd voor je gezin. Meer tijd voor de leuke dingen. Dat kan met de huishoudhulpen van Proman Home. Word klant bij Proman Home en geniet nu van dossierkosten voor minder dan de prijs van een streamingabonnement. Ga naar jouwfamiliegeluk.be.
1: Dit is Radio Dendria.

echt past. Slimme zolderinrichting, waarbij elk hoekje wordt benut. Bij Houtrealisaties Kansier in Gerardsbergen maken wij elk project uniek. Van eerste idee tot perfecte afwerking. Geen verrassingen, wel vakwerk tot in de detail. Ontdek meer op kansier.be en vraag vrijblijvend je offerte aan. Dendria Plus met het streeknieuws. Fruitbomenhof aan de Zonnebloemstraat in Gerardsbergen werd de voorbije maanden meermaals het slachtoffer van diefstal. Volgens uitbater Jan de Ridder sloeg dezelfde dader 3 keer toe en nam hij onder meer flessen sap en potten honing mee. Na de derde diefstal verwittigde de Ridder de politie en hield hij de verdachte ter plaatse in bedwang tot de agenten arriveerden. De man werd opgepakt, maar later opnieuw vrijgelaten. De uitbater vreest dat de herhaalde diefstallen zijn zelfbedieningsconcept onder druk zetten. Zorgvakantiecentrum De Kleppen in Everbeek vierde tijdens Kleppentoeren 2026 zijn 10e verjaardag en opende officieel het nieuwe Beleefatelier. De nieuwe ruimte biedt extra mogelijkheden rond rust, creativiteit en zintuigelijke beleving voor mensen met en zonder beperking. De Kleppen groeide de voorbije 10 jaar uit tot een warme en inclusieve ontmoetingsplaats, mede dankzij de inzet van tientallen vrijwilligers, sponsors en partners. Ook de komende jaren blijft het centrum investeren in toegankelijke infrastructuur en een sterk aanbod voor mensen met een beperking. Radio Dendria trekt vandaag opnieuw naar de braderie in het centrum van Gerardsbergen voor een live uitzending. Ook de muzikale wensbox verhuist mee naar de braderie. Het verzoekprogramma wordt vandaag live uitgezonden vanaf 2 uur deze namiddag, in plaats van 11 tot 1 uur. Wie niet aanwezig kan zijn op de braderie, kan de uitzending volgen via Radio Dendria.

0: begrafenisonderneming ARK Uitvaartzorg. De referentie voor een waardig en persoonlijk afscheid te Geraardsbergen. ARK Uitvaartzorg 054 34 34 33. Groendreef 7B te Geraardsbergen. ARK Uitvaartzorg, tot uw dienst.
1: Op zoek naar gezelligheid en lekker eten? Kom dan eens langs bij Eet- en Praatcafé De Grondeling. Gelegen op de markt in Geraardsbergen. Geniet ervan heerlijke warme hapjes, knapperige crocs en smaakvolle spaghetti. Ga voor onze lokale specialiteit, koffie met matte taart. Of laat je meevoeren op een zomerse vibe met onze verfrissende sangria. Sylvie en Christophe heet je alvast van harte welkom. Eet- en Praatcafé De Grondeling. Markt 6, De Geraardsbergen.
2: Dit is het nieuws bij Radio Dendria.
3: Vlak voor de kust van Oost-Duinkerke, deel van Kokzijde, is opnieuw een bootje met transmigranten onderschept. Er zaten 15 mensen aan boord, allen zonder reddingsvest. Gouverneur van West-Vlaanderen, Karel de Caluwe, vraagt opnieuw om bijkomende middelen, zoals een luchtcamerascherm, om sneller te kunnen ingrijpen. Het parket in West-Vlaanderen start een onderzoek naar de dood van een Poolse man in Marke, deel van Kortrijk. Die is gisteren in de late namiddag door een voorbijganger dood op straat gevonden aan een huis in volle verbouwing. Volgens het parket gaat het om een verdacht overlijden. In een kunstmatig meer in de buurt van Bergen in Henegouwen is een jongen van 16 verdronken. De jongen raakte in de problemen tijdens een zwempartij met enkele vrienden. Die belden de hulpdiensten, maar alle hulp kwam te laat. De precieze omstandigheden van zijn overlijden zijn nog onduidelijk. Bij een drugsinval in een woning in een voorstad van Parijs is een schilderij van Pablo Picasso aangetroffen. Het schilderij is door experts inmiddels bevestigd als zijnde authentiek werk. Er zijn geen details over het doek bekendgemaakt. 4 verdachten zijn opgepakt in een onderzoek naar heling. Naast het kunstwerk zijn ook drugs, merkkledij en duizenden euro's contant geld in beslag genomen. En bij ons is het heet, maar Frankrijk beleeft vandaag zijn warmste dag ooit gemeten. In niet minder dan 35 departementen, goed voor 26 miljoen mensen, is code rood aangekondigd. Een record aantal en deskundigen noemen de hittegolf historisch. Lokaal haalt het kwik daar vandaag 40 graden. Ook bij ons veel zon en tropisch warm, maar wij houden het bij 33 graden in de Ardennen en 31 in de Kempen. Enkel aan zee is het iets koeler bij 25 graden. De hitte houdt zeker al de hele week aan.
2: Voor groeten en verzoeken bel 054 44 17 50. De muzikale wensbox.
4: Een hele goede middag. 1 minuut na 2 uur. En niet 1 minuut na 11 uur. Nee, de muzikale wensbox die is gewoon mee verhuisd naar de braderie in Geraardsbergen. Want hier staan wij terug live. Als je ons wil een bezoekje brengen of een plaatje aanvragen, het kan allemaal nu, hè. Dag Bjorn.
5: Goedemorgen, goedemiddag Renata.
4: Ja, ja.
5: Je maar kan volgens mij ben je gewoon, heb je gewoon overslapen, Renata. Geef het maar gewoon toe, kom.
4: Nee hoor, ik heb me zeker niet overslapen. Absoluut niet. Ik was al goed wakker. Ja, om 3:30
5: Ja, we waren hier allemaal. 7:00 Stevig op tijd. Mooi opgebouwd. De zon is aanwezig. Wij zijn aanwezig.
4: Ja, en nu groeten en verzoeken 054 44 17 50. Of gewoon via de website radiodendria.be.
2: Dit is Radio Dendria. De Dendria. Met een hart voor onze luisteraar en de muziek.

0: You Drive Me Crazy van Britney Spears. Ik denk dat Renata, als ik naast haar sta, dat hij dat soms ook wel eens denkt, hè?
1: Ja, ik dacht het ging over mij zeggen, maar ik ging zeggen, ja, Björn, ik word soms crazy.
0: Voilà. Ik zag hem komen.
1: Je waar mij voor.
0: Maar van al dat warm bier, ik heb er dorst van gekregen, Renata. Wat gaan we drinken?
1: Oh, dat is voor subiet, want ik heb een eerste verzoekje.
0: Dat was het bruggetje.
1: Dat is het verzoekje dat je ziet, ja, inderdaad. Ja. Maar dat gaan we niet drinken. Enfin, het werd aangevraagd uit Torrevieja. En ik vraag mij af hoeveel de temperatuur daar is. Want hier is het behoorlijk warm.
0: Het gaat niet veel schelen, denk ik.
1: Volgende week 36.
0: Is dat alles?
1: Ja, ik denk dat hinder meer zal zijn. Enfin. En dat werd aangevraagd door Danielle Bruyniel en haar moeder Hortense, want zij zitten daar in Torrevieja en zij hebben wel zin in twee biertjes. Dos cervezas, por favor. Hier is Tom Waas.
2: Soms denk ik nog terug aan een tijd die ik nooit vergeet. Ik was in Spanje, het was ontzettend heet. De taal die sprak ik niet, het ging me veel te snel. Maar het spa

naar huis met het vliegmachine. Conchita met haar snor, die wil ik nooit meer zien. Ach, ik voel me rot, niet goed in mijn vel.

0: Marta, wat heb je er ook speciaal voor jezelf in gestoken? Wickfield met Sexy Eyes. Laat ze een keer zien. Laat een keer
1: nee,
0: zien.
1: Toch speciaal voor u, zeg.
0: Oh,
1: ik doe dat maar een keer vriendelijk. Het is niet cool.
0: Straks verander ik van kleur.
1: Ja, in het rood precies.
0: Ah, ja.
1: En we hebben een volgend verzoekje en dat is voor de verjaardag van Herman Beazaar. Want hij is vandaag jarig. Komt vanwege een hele goede vriendin. En speciaal voor Herman, deze van Engelbert Humperdinck en Red Roses.
0: Happy birthday, Herman.

0: Boucherée, jouw specialist voor raamdecoratie, zonnewering, interieur, behang en verf. Kom voor professioneel advies naar de Kruisstraat 29 in Lierde. Decoratie Boucherée maakt van uw huis een echte thuis.
1: Radio Dendria met het streeknieuws.
2: Fruitbomenhof aan de Zonnebloemstraat in Geraardbergen werd de voorbije maanden meermaals het slachtoffer van diefstal. Volgens uitbater Jan de Ridder sloeg dezelfde dader 3 keer toe en nam hij onder meer flessen sap en potten honing mee. Na de derde diefstal verwittigde de Ridder de politie en hield hij de verdachte ter plaatse in bedwang tot de agenten arriveerden. De man werd opgepakt, maar later opnieuw vrijgelaten. De uitbater vreest dat de herhaalde diefstallen zijn zelfbedieningsconcept onder druk zetten. Zorgvakantiecentrum De Kleppen in Everbeek vierde tijdens Kleppentoeren 2026 zijn 10e verjaardag en opende officieel het nieuwe Beleefatelier. De nieuwe ruimte biedt extra mogelijkheden rond rust, creativiteit en zintuigelijke beleving voor mensen met en zonder beperking. De Kleppen groeide de voorbije 10 jaar uit tot een warme en inclusieve ontmoetingsplaats, mede dankzij de inzet van tientallen vrijwilligers, sponsors en partners. Ook de komende jaren blijft het centrum investeren in toegankelijke infrastructuur en een sterk aanbod voor mensen met een beperking. Radio Dendria trekt vandaag opnieuw naar de braderie in het centrum van Geraardsbergen voor een live-uitzending. Ook de muzikale wensbox verhuist mee naar de braderie. Het verzoekprogramma wordt vandaag live uitgezonden vanaf 2 uur deze namiddag, in plaats van 11 tot 1 uur. Wie niet aanwezig kan zijn op de braderie, kan de uitzending volgen via Radio Dendria.
1: De muzikale wensbox.

0: van Enrique Iglesias. En het is goed weer. Als je daar thuis zit, dan kan je gerust nog even afkomen hier naar Gerardsbergen, want het is Brothery en dat tot 7 uur deze avond.
1: En So You Think You Can Dance is hier blijkbaar ook geland, want we hebben hier al twee bezoekers die de dansvloer echt wel behoorlijk onveilig maken. En speciaal voor ons Marie. Marie Hoogstoel, wiens naam we absoluut niet mochten noemen. Gaan we er een keer een stevige twist opleggen. Checker.
0: Ze zou dat ook nog een keer graag doen en een keer twisten.
1: Samen, maar kan ze het nog?
0: We gaan kijken. Samen met ons Joanna gaat ze dan een keer gaan tonen, zie.
1: Voor Halle Tibla.

0: zal wel zijn.
1: Aha. Loen de Miel met Paradise Mi Amor.
0: Ja, en groeten en verzoeken. Het kan natuurlijk via de website radiodendria.be of gewoon bellen op de 054 44 1750. En je kan ook tot hier komen. Wij staan hier op de hoek van de Oudenaardse straat, dus jouw groetjes kan je hier komen aanvragen. We moeten een plaatje draaien voor Marie-Roos Segers, die 80 jaar is geworden eergisteren. Een dikke proficiat. En speciaal voor Marie-Roos gaan we de nieuwste draaien van Yves Segers.
1: En als je een verzoekje krijgt, hè, of een verzoekje vragen, hij krijgt Renate aan de telefoon, zij pakt op, zij doet de permanentie. Cool, hè?
0: Allee, vooruit. Dit gezegd zijnde...

0: Bij Electro De Roeve draait alles om service waarop je kan rekenen. Een wasmachine, tv, hi-fi-oplossing, laptop of inbouwtoestellen voor jouw keuken. Wij geven advies, leveren aan huis en installeren met onze eigen techniekers. Electro De Roeve by JDV Computers. Sterk in service, sterk in elektro. Ontdek onze vernieuwde winkel op de Grote Weg 251 in Geraardsbergen. Of bezoek www.deroeve.be.
1: De muzikale wensbox.

0: Ricardo leert ons een aardig mondje Spaans met No Me Hables. Ik denk dat hij zegt, ik heb geen kleren aan, maar ik ben het niet 100% zeker. En passant, gisteren heel veel reclame gemaakt voor de ballonvaart die gewonnen kon worden. Geassisteerd door twee heel bevallige dames gisteren. Er is er eentje helaas niet bij, maar wel vervangen door een bevallige Saskia die hier nu net voor mijn neus staat. Dus als je een ballonvaart wil winnen, kom zeker een foto maken. En dan heb ik iedereen eens laten lachen. Voilà, bij deze.
1: Ja, en gisteren hebben de Hollanders, de Nederlanders, gespeeld. Ze hebben gewonnen met 5-1. En ik heb ook gezien op de markt, dat is ook een beetje oranje gekleurd geweest. Heel veel oranje t-shirten.
0: Gekoloniseerd gewoon.
1: Heel veel ambiance. Dus als de Belgen vanavond het even goed doen, wordt het terug een feestje. Ja, jij bent
0: wij
1: al in het rood.
0: Wij hebben toch al
1: het
0: juiste kleur aan. Hè?
1: Jij bent al in het rood. Maar voor die vrienden uit Nederland gaan we de hit draaien uit Nederland. Justin De Wild en Cheerio.

0: Voilà, Angie Daly zegt, if you want my love, just say it. Say it. Renato, if you want my love, say it.
1: Ik zal iets anders zeggen.
0: Oké. Okay.
1: Er is een dwergpapegaai genaamd Ruby vermist in Overboelare. In de Zavelstraat in Overboelare is hij sinds vrijdagochtend de dwergpapegaai Ruby vermist. Het is een tamme lovebird en hij vloog weg uit de woning van de eigenaar. En hij kan ook niet zelfstandig overleven in het wild en hij is ongeveer 10 tot 12 centimeter groot. Zeer mensvriendelijk en gewend om op een gant of een schouder te komen zitten. En hij reageert ook op de stem van zijn baasje, maar deze keer is dat niet gelukt. En de eigenaar die geeft inmiddels SOS Wilde Dieren, het dierenasiel en de buurtbewoners verwittigd, maar van de vogel ontbreekt nog elk spoor. Dus als je hem hebt gezien, neem dan contact op met Mara Oute via 0477 84 16 60 ofwel... Ga even langs in de Zavelstraat nummer 100 in Overboelare. Dus als je hem gezien hebt, Rui, ga dan zeker eens langs bij de mensen.
0: Veel succes aan de vinder. Of aan de eigenaar.
1: Ja, inderdaad. En we hopen dat wij ook een beetje geholpen hebben door dit bericht mee te delen. Glen Campbell nu en Southern Nights. Goedemiddag.

Zoekt u een betrouwbare vakman voor uw dak? Bij Dakwerker Ronald bent u verzekerd van kwaliteit en vakmanschap. Van kleine herstellingen tot volledige renovaties, isolatie van uw gevel of zolder en professioneel zinkwerk. Wij leveren altijd een topresultaat. Vertrouw op onze jarenlange ervaring en kies voor duurzame oplossingen. Voor een gratis offerte, mail naar info@dakwerkerronald.be. Dakwerker Ronald, uw vakman uit de streek. Uw dak, onze zorg. Keukens op maat. Een dressing die echt past. Slimme zolderinrichting, waarbij elk hoekje wordt benut. Bij Houtrealisaties Kansier in Gerardsbergen maken wij elk project uniek. Van eerste idee tot perfecte afwerking. Geen verrassingen,

0: Vlak voor de kust van Oost-Duinkerke, deel van Kokzijde, is opnieuw een bootje met transmigranten onderschept. Er zaten 15 mensen aan boord, allen zonder reddingsvest. Gouverneur van West-Vlaanderen, Karel de Caluwe, vraagt opnieuw om bijkomende middelen, zoals een luchtcamerascherm, om sneller te kunnen ingrijpen. Het parket in West-Vlaanderen start een onderzoek naar de dood van een Poolse man in Marke, deel van Kortrijk. Die is gisteren in de late namiddag door een voorbijganger dood op straat gevonden aan een huis in volle verbouwing. Volgens het parket gaat het om een verdacht overlijden. In een kunstmatig meer in de buurt van Bergen in Henegouwen is een jongen van 16 verdronken. De jongen raakte in de problemen tijdens een zwempartij met enkele vrienden. Die belden de hulpdiensten, maar alle hulp kwam te laat. De precieze omstandigheden van zijn overlijden zijn nog onduidelijk. Bij een drugsinval in een woning in een voorstad van Parijs is een schilderij van Pablo Picasso aangetroffen. Het schilderij is door experts inmiddels bevestigd als zijnde authentiek werk. Er zijn geen details over het doek bekendgemaakt. 4 verdachten zijn opgepakt in een onderzoek naar heling. Naast het kunstwerk zijn ook drugs, merkkledij en duizenden euro's contant geld in beslag genomen. En bij ons is het heet, maar Frankrijk beleeft vandaag zijn warmste dag ooit gemeten. In niet minder dan 35 departementen, goed voor 26 miljoen mensen, is code rood aangekondigd. Een recordaantal en deskundigen noemen de hittegolf historisch. Lokaal haalt het kwik daar vandaag 40 graden. Ook bij ons veel zon en tropisch warm, maar wij houden het bij 33 graden in de Ardennen en 31 in de Kempen. Enkel aan zee is het iets koeler bij 25 graden. De hitte houdt zeker al de hele week aan.
1: Voor groeten en verzoeken bel 054 44 17 50. De muzikale wensbox.
2: Het is net 3 uur geworden en wij zijn nog steeds live vanuit Gerardsbergen. Ter gelegenheid van de braderie. En ook nog Björre, die staat naast mij.
3: Ik blijf hier staan, ik ga niet weg.
2: Mag het open?
3: Nee. Ik speciaal voor u. Mm-hmm. En die galm, dat klopt daar wel. Ah, maar ik ben niet vergeten. Ik heb mijn koptelefoon, ja.
2: Jongens, toch. Enfin. Groeten en verzoeken. Het kan op de 054 44 17 50 of gewoon via de website radiodendria.be. En je kan ook nog gewoon langskomen hier tot bij ons als je graag een plaatje hoort. Wij draaien dat met heel veel plezier.
1: Dit is Radio Dendria. Dendria. Met een hart voor onze luisteraar en de muziek.

0: De enige echte Julien Clairon, Vlekkela, On Lapelle, Denise. Was Denise?
1: Venise.
0: Venise, bijna.
1: Of zoiets, denk ik toch.
0: Ik heb honger.
1: Het was close to perfection.
0: Ja, nee, zo ben ik, zo ben ik. Mag jij ook, Renata?
1: 4 minuten na 3 uur en die groeten en die verzoeken, die kunnen nog altijd. Miguel Brown.

0: Ja, Jaka Dansee met Raft, meneer Bukke, Marie Missing dansen. Ze staat mooi in haar terras.
1: Ja, ze kan altijd niet dansen. Het is warm, hè, jong.
0: Maar zo kan zij dat altijd, jawel, jawel, jawel.
1: Het is veel te warm hier.
0: Maar Saskia, die kan ook mooi dansen, hè, denk ik. Die kan dat ook. Zie, voilà. Ze heeft het door. Nee, ze heeft het niet door. Nee, totaal niet.
1: Groeten en verzoeken. Het kan nog altijd tot 4 uur als je ons belt. Maar als je hier loopt, dan mag je dan natuurlijk altijd komen vragen. En de mama van Evelien Mini, die zit hier ook. En ze zegt, ja, niet iedereen heeft verlof, hè. Er zijn mensen die nog moeten werken.
0: Ja, de zorg,
1: en dat is Evelien Mini. Die is aan het werken momenteel in het Karthuizerhof. En dus haar mama heeft een plaatje voor haar aangevraagd. En ze vroeg deze van Meteor en Nooduitgang. Ik hoop dat je die niet moet gebruiken daar in het Karthuizerhof. Geniet ervan, want hier komt hij, Meteor.
2: Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

0: zoek naar gezelligheid en lekker eten? Kom dan eens langs bij Eet- en Praatcafé De Grondeling. Gelegen op de markt in Gerardsbergen. Geniet ervan heerlijke warme hapjes, knapperige crocs en smaakvolle spaghetti. Ga voor onze lokale specialiteit, koffie met matte taart. Of laat je meevoeren op een zomerse vibe met onze verfrissende sangria. Sylvie en Christophe heet je alvast van harte welkom. Eet- en Praatcafé De Grondeling. Markt 6, De Gerardsbergen.
1: De muzikale wensbox.

0: Project en Aline en nog steeds live van op de braderie in Geraardsbergen. En dat tot 7 uur. Als je niet weet wat doen, je zit daar thuis, kom gerust nog even langs.
1: Nee, het is te laat. Give it up. Het is te laat.
0: Wat is er te laat,
1: Björn? Ik had een heel leuk weetje, iets wat dat de zappen van plan zijn, maar ik ga het houden voor straks wat denken.
0: Ah ja, maar ik had nog tijd genoeg. Kijk een keer, mijn jongen. Je hebt 32 seconden, dat is niet genoeg voor u, weet je.
1: Nee. Maar eigenlijk misschien toch... Weet je wat zappen van plan zijn?
0: Nee.
1: Ze gaan een kabel kunnen trekken. Weet je hoeveel kilometer?
0: Nee.
1: 36.000.
0: Mm-hmm.
1: Weet dat de bedoeling is van dat kabel?
0: Nee.
1: Naar een muur.
0: Ja.
1: Nee, serieus? Echt?
0: Mm-hmm.
1: Ja, om raketten naar de maan te sturen en zo.
0: Ah ja.
1: Dan hebben ze geen raketten meer nodig, maar een kabel.
0: Ik heb er geen fluit van verstaan. Enfin, give it up van Casey en de Sunshine Band. Goedemiddag.

0: Voilà, onze Renata die is gaan zwemmen in de zee. Of toch, zo ziet ze eruit. Klets, klets, klets, nat. En zoals onze burgemeester zei, het is niet zwemmen in de zee, maar het is gewoon zwemmen in uw eigen zwembad.
1: Ja, ik zou liever ook aan de zee zitten. Daar is het 7 graden koeler.
0: Maar kom vandaar, kom vandaar.
1: Ja, maar ik wil terugkeren. Maar ja, dat gaat niet lukken, hè.
0: Dat is ook iets voor u, dat is ook iets voor u. Ik ben niet goed.
1: Ik ben niet goed, maar Jana Rosenberg.

0: wat verfrissing uit jouw radio komen. En met Faith Evans en Love Like This is dat denk ik wel behoorlijk goed gelukt.
1: Ja, en daarnet Louietje hier bij ons geweest. Op zijn step. En hij mag graag een praatje aanvragen aan mij. Van die snoepjes. Ja, als je daar thuis zit, gaat dat niet lukken. Maar voor de mensen die hier rondlopen, €5 voor een zakje snoep. En je steunt de Radio Dendria mee. Amai. En ze zijn lekker. Ik had er daar net eentje van genomen. Enfin, Louietje die staat hier nog. Mama en papa die zijn thuis. En hij had graag een plaatje aangevraagd voor hun. Als ook nog voor oma, opa en hondje Marie. En hij vroeg deze aan van Natasha Poels. En trots op jou.

0: tijd voor jezelf. Meer tijd voor je gezin. Meer tijd voor de leuke dingen. Dat kan met de huishoudhulpen van Proman Home. Word klant bij Proman Home en geniet nu van dossierkosten voor minder dan de prijs van een streamingabonnement. Ga naar jouwfamiliegeluk.be.
1: Begrafenisonderneming Ark Uitvaartzorg. De referentie voor een waardig en persoonlijk afscheid te Geraardsbergen. Ark Uitvaartzorg. 054 34 34 33. Groendreef 7B te Geraardsbergen. Ark Uitvaartzorg. Tot uw dienst.

0: Bella Perez en El Mundo Bailando. En als je niet weet wat doen, kom gerust nog even naar de braderie hier in Gerardsbergen. Gezellig warm, gezellig druk. Meer moet je niet hebben, hè. En een beetje afkoeling.
1: En een beetje dansen met Renato.
0: Nee, dansen
1: niet. In je voetbad van hier.
0: Dansen doe ik niet.
1: Jawel, jawel, jawel.
0: Nee,
1: jawel.
0: Ja, je mag de volgende aankondigen.
1: Een paar Nederlandse schijven en het komt in orde.
0: Mm-hmm.
1: We gaan het even donker maken. Het is lang geleden dat we dat nog gezien hebben. Een total eclipse, niet gewoon een zonsverduistering. Total eclipse of the heart van Bonnie Tyler.

0: to party. De Ranger was Sas heeft al hier recht voor mijn neus ook gedaan. Ik heb ze zien dansen, zien springen. Het mocht een beetje meer zijn, maar ze heeft dat goed gedaan.
1: Oh, maar niet jaloers.
0: Dat heb ik gehoord, hè?
2: Ja, ik hoor liever de volgende plaat. Give me the night. Ja, want s'nachts is het altijd een beetje koeler. Wat denkt hij?
0: Kan douchen ook, hè? En onweer.
2: Oh ja, maar dat is goed, hè. Gisteren ook, hè.
0: 25.000 bliksemontladingen over.
2: Ik dacht dat gisteren vuurwerk was op de markt.
0: Hoe hebben ze dat geteld?
2: Ja, ik weet het niet. Enfin.

0: Decoratie Miseré. Jouw specialist voor raamdecoratie, zonnewering, interieur, behang en verf. Kom voor professioneel advies naar de Kruisstraat 29 in Lierde. Decoratie Miseré maakt van uw huis een echte thuis.
1: Dit is het nieuws bij Radio Dendria.
2: In Wilrijk in de provincie Antwerpen zijn gisteravond schoten afgevuurd. De politie stelde een kogelinslag vast in de gevel van een woning. Niemand raakte gewond. Wie achter de feiten zit is nog niet bekend. Er loopt een onderzoek. Er rijden al enkele uren geen treinen tussen de stations Brussel-Noord en Jette. Dat komt door een probleem met de bovenleiding, meldt spoornetbeheerder Infrabel. Er zijn technici ter plaatse om het probleem zo snel mogelijk op te lossen. De NMBS voorziet vervangbussen. Bij een vechtpartij in Anderlecht zijn gisteren 4 mensen gewond geraakt. Het incident gebeurde tijdens het evenement Fête de la Musique. De precieze aanleiding is nog onduidelijk. De politie heeft wel al een verdachte opgepakt. De omstandigheden worden onderzocht. Door de hitte blijven morgen meer dan 800 Franse scholen gesloten. Veel andere scholen passen hun lesuren aan. Er wordt geen opvang voorzien. In meer dan 30 departementen geldt de hoogste waarschuwing voor hitte. De temperaturen kunnen plaatselijk oplopen tot 40 graden of meer. De Franse overheid neemt extra maatregelen om de bevolking te beschermen. De spoorwegen raden kwetsbare reizigers af om de trein te nemen. Het kan plaatselijk nog onweren, vannacht helder tot licht bewolkt bij minstens 18 graden. Maandag en de volgende dagen is het zonnig en warm met maxima boven de 30 graden.
1: Dit is Radio Dendria.
3: De Dendria.
1: Met een hart voor onze luisteraar en de muziek.

0: Hola, en toen werd het Still Private Eyes.
1: Ja, kijk, Sibjure, we moeten een beetje kijken naar uw schermen, jongen.
0: Ken je de serie? Ken je de serie?
1: Nee.
0: Het is blijkbaar een serie. Ik dacht eerst dat het een teamsong van een film was, maar blijkt een serie te zijn uit de jaren Stilkes.
1: Uit de jaren Stilkes?
0: Ja, toen zei ik het ook Stilkes.
1: En hoeveel jaar is dat dan? Ze kunt nog een keer terug op, jongen.
0: Nee, maar toen ben ik niet naar mijn scherm aan het kijken en dan lapte hij mij hier toeren en dan zette hij die muziek aan en af en op.
1: Nee, ik heb dat niet gedaan. Ik heb dat echt niet gedaan. 6 minuten na 4 uur, als je daar nog thuis zit. Misschien wel in een airco ter verkoeling daar.
2: Oh, dat zou zalig zijn, hè? Maar de wind komt de kleine.
0: Je kunt altijd in de winkeltjes rondgaan en ik heb gezien dat er toch wel redelijk mooie kortingen te verdienen zijn of te rapen vallen. Dus het is wel de moeite om eens langs te komen. En kom ook eens dag zeggen bij onze stand hier.

0: de gang, die maken het wel een beetje frisser. Ik ga mijn klein beetje achteruit zetten. Ladies night, dat was, is misschien iets voor vanavond, na de voetbal.
1: Geloof erin, Renata.
2: Ja, maar nee, misschien zijn er nog mensen die moeten gaan werken morgen. Dat kan ook, hè.
0: Ah ja, die zijn er ook nog. Ja. Oh, gaan en die mensen,
2: gaan dan, ja, die gaan dan moeten vroeg gaan slapen en zo van die dingen. Ja,
0: en als die s'morgens opstaan, wat gaan die dan zeggen?
2: Dan zijn die geen oog dicht gedaan van de warmte.
0: Nee, maar wat gaan die dan morgen vroeg zeggen? Ik sta hier voor jou nu.
2: Ja, maar ik zie het wel, zeg.
0: Zeg het dan. Oeh, la, la, la.

0: u een betrouwbare vakman voor uw dak? Bij Dakwerker Ronald bent u verzekerd van kwaliteit en vakmanschap. Van kleine herstellingen tot volledige renovaties, isolatie van uw gevel of zolder en professioneel zinkwerk. Wij leveren altijd een topresultaat. Vertrouw op onze jarenlange ervaring en kies voor duurzame oplossingen. Voor een gratis offerte, mail naar info@dakwerkerronald.be. Dakwerker Ronald, uw vakman uit de streek. Uw dak, onze zorg.
1: Met het streeknieuws.
2: Het Fruitbomenhof aan de Zonnebloemstraat in Geraardpergen werd de voorbije maanden meermaals het slachtoffer van diefstal. Volgens uitbater Jan de Ridder sloeg dezelfde dader 3 keer toe en nam hij onder meer flessen sap en potten honing mee. Na de derde diefstal verwittigde de Ridder de politie en hield hij de verdachte ter plaatse in bedwang tot de agenten arriveerden. De man werd opgepakt, maar later opnieuw vrijgelaten. De uitbater vreest dat de herhaalde diefstallen zijn zelfbedieningsconcept onder druk zetten. Zorgvakantiecentrum De Kleppen in Everbeek vierde tijdens Kleppentoeren 2026 zijn 10e verjaardag en opende officieel het nieuwe Beleefatelier. De nieuwe ruimte biedt extra mogelijkheden rond rust, creativiteit en zintuigelijke beleving voor mensen met en zonder beperking. De Kleppen groeide de voorbije 10 jaar uit tot een warme en inclusieve ontmoetingsplaats, mede dankzij de inzet van tientallen vrijwilligers, sponsors en partners. Ook de komende jaren blijft het centrum investeren in toegankelijke infrastructuur en een sterk aanbod voor mensen met een beperking.

0: een babbeltje aan het slaan.
1: I'm not so rap. Ja, met ons Anneke van toneel van vroeger. Leuke herinneringen.
0: En zeker nu als we live staan, dat kunnen die mensen een keer zien, Björn. Anders zie je die mensen niet, hè?
1: Jawel, Max is veel te weinig.
0: Voilà.
1: Of moeten we wat meer buiten komen?
0: En je kunt ook nog een dansje placeren. Waar is onze Shawana? Ze kan haar volledig laten gaan zien. Samen met je vriendin. Hoe was het nu weer? Maria.
1: Marie Hoogstoel.
0: Marie.
1: Marie. Marie.

0: Jimmy Frey en Zaragoza.
1: De stad van mijn dromen. Ik ben er nog nooit geweest.
0: Heb je dat gezien?
1: Ja.
0: Lekkere aardbeien dat hier...
1: Dat was een wandelende confituur.
0: Ja, ja, ja. Ik kijk lekker om en mag er ons onder een bakje komen geven.
1: Hela. Joe.
0: Hier een keer terug.
1: Kierke weer.
0: En de mensen zijn hier aan het dansen. Iedereen is hier blij en happy. Als je daar thuis zit, kom gerust nog even langs. Je hebt nog een heel klein beetje tijd voor de braderie hier in Gerardsbergen. En dit zijn Milk Inc. met Oceans. Hi.

zoek naar gezelligheid en lekker eten? Kom dan eens langs bij Eet- en Praatcafé De Grondeling. Gelegen op de markt in Gerardsbergen. Geniet ervan heerlijke warme hapjes, knapperige crocs en smaakvolle spaghetti. Ga voor onze lokale specialiteit, koffie met matte taart. Of laat je meevoeren op een zomerse vibe met onze verfrissende sangria. Sylvie en Christophe heet je alvast van harte welkom. Eet- en Praatcafé De Grondeling. Markt 6 te Gerardsbergen.

0: We kunnen maar zo goed meezingen, hè.
1: We hebben ons best gedaan.
0: Ja,
1: we gaan meedoen aan de Voice, wij winnen dat op ons één been.
0: Ja, dat gaan we niet doen.
1: Nee, nu gaan we een ander liedje zingen, kom. Ja, ja, ja, nee, kom.
0: Jawel. Kijk, dat meisje is aan het lachen hier rechtover. Misschien wil ze met u wel een liedje zingen.
1: Oh, Sas. Ja, ja, kom, kom, kom. De dans is geopend. Kom, we smijten dat spel hier open, vol een bak.
0: Ja, het volgende liedje kan je misschien wel gewoon meedansen. Want dit moeten we speciaal op verzoek gaan draaien.
1: En het refrein is echt niet moeilijk, geloof me.
0: Ja, Björk kan zelfs meezingen.
1: Hopla.
0: Los Lobos en La Bamba.

0: blijft een goede plaat van André Hazes en een beetje verliefd. En als je meer van deze muziek houdt, dan moet je zeker eens gaan luisteren naar Denderja Plus. Want daar hoor je ook van die meezingers. Dit gezegd zijnde, Björn, het is aan u.
1: Het is aan mij. Oké. Oh, a flock of seagulls and then the zeemeeuwen wishing. If I had a photograph of you. Heb ik een foto van u, Renato?
0: Nou, waarom zou je dat nodig hebben, Björn?
1: Ik wil wel.
0: Zie dat je daar rare dingen mee doet? Enfin.

0: Bij Electro De Roeve draait alles om service waarop je kan rekenen. Een wasmachine, tv, hi-fi-oplossing, laptop of inbouwtoestellen voor jouw keuken? Wij geven advies, leveren aan huis en installeren met onze eigen techniekers. Electro De Roeve by JDV Computers. Sterk in service, sterk in elektro. Ontdek onze vernieuwde winkel op de Grote Weg 251 in Geraardsbergen. Of bezoek www.deroeve.be.
1: Radio Dendria met het streeknieuws.
2: Het Fruitbomenhof aan de Zonnebloemstraat in Geraardsbergen werd de voorbije maanden meermaals het slachtoffer van diefstal. Volgens uitbater Jan de Ridder sloeg dezelfde dader 3 keer toe en nam hij onder meer flessen sap en potten honing mee. Na de derde diefstal verwittigde de Ridder de politie en hield hij de verdachte ter plaatse in bedwang tot de agenten arriveerden. De man werd opgepakt, maar later opnieuw vrijgelaten. De uitbater vreest dat de herhaalde diefstallen zijn zelfbedieningsconcept onder druk zetten. Zorgvakantiecentrum De Kleppen in Everbeek vierde tijdens Kleppentoeren 2026 zijn 10e verjaardag en opende officieel het nieuwe Beleefatelier. De nieuwe ruimte biedt extra mogelijkheden rond rust, creativiteit en zintuigelijke beleving voor mensen met en zonder beperking. De Kleppen groeide de voorbije 10 jaar uit tot een warme en inclusieve ontmoetingsplaats. Mede dankzij de inzet van tientallen vrijwilligers, sponsors en partners. Ook de komende jaren blijft het centrum investeren in toegankelijke infrastructuur en een sterk aanbod voor mensen met een beperking.
3: Dit is Radio Dendria.

begrafenisonderneming ARK Uitvaartzorg. De referentie voor een waardig en persoonlijk afscheid te Geraardsbergen. ARK Uitvaartzorg. 054 34 34 33. Groendreef 7B te Geraardsbergen. ARK Uitvaartzorg. Tot uw dienst.

0: Decoratie Miseré. Jouw specialist voor raamdecoratie, zonnewering, interieur, behang en verf. Kom voor professioneel advies naar de Kruisstraat 29 in Lierde. Decoratie Miseré maakt van uw huis een echte thuis.
1: Meer tijd voor jezelf. Meer tijd voor je gezin. Meer tijd voor de leuke dingen. Dat kan met de huishoudhulpen van Proman Home. Word klant bij Proman Home en geniet nu van dossierkosten voor minder dan de prijs van een streamingabonnement. Ga naar jouwfamiliegeluk.be.
2: Zoek jij de perfecte plek voor jouw reclamecampagne? Kies dan voor Radio Dendria. Kruip in het oor van ons groeiend aantal trouwe luisteraars. En groei zo met ons mee. Bel 054 44 1750. Of surf naar radiodendria.be.
3: Dit is het nieuws bij Radio Dendria.
4: In Wilrijk in de provincie Antwerpen zijn gisteravond schoten afgevuurd. De politie stelde een kogelinslag vast in de gevel van een woning. Niemand raakte gewond. Wie achter de feiten zit is nog niet bekend. Er loopt een onderzoek. Er rijden al enkele uren geen treinen tussen de stations Brussel-Noord en Jette. Dat komt door een probleem met de bovenleiding, meldt spoornetbeheerder Infrabel. Er zijn technici ter plaatse om het probleem zo snel mogelijk op te lossen. De NMBS voorziet vervangbussen. Bij een vechtpartij in Anderlecht zijn gisteren 4 mensen gewond geraakt. Het incident gebeurde tijdens het evenement Fête de la Musique. De precieze aanleiding is nog onduidelijk. De politie heeft wel al een verdachte opgepakt. De omstandigheden worden onderzocht. Door de hitte blijven morgen meer dan 800 Franse scholen gesloten. Veel andere scholen passen hun lesuren aan. Er wordt geen opvang voorzien. In meer dan 30 departementen geldt de hoogste waarschuwing voor hitte. De temperaturen kunnen plaatselijk oplopen tot 40 graden of meer. De Franse overheid neemt extra maatregelen om de bevolking te beschermen. De spoorwegen raden kwetsbare reizigers af om de trein te nemen. Het kan plaatselijk nog onweren, vannacht helder tot licht bewolkt bij minstens 18 graden. Maandag en de volgende dagen is het zonnig en warm met maxima boven de 30 graden.
5: Dit is Radio Dendria.
6: Dendria.
5: Met een hart voor onze luisteraar en de muziek.

0: zoek naar gezelligheid en lekker eten? Kom dan eens langs bij Eet- en Praatcafé De Grondeling. Gelegen op de markt in Gerardsbergen. Geniet ervan heerlijke warme hapjes, knapperige crocs en smaakvolle spaghetti. Ga voor onze lokale specialiteit, koffie met matte taart. Of laat je meevoeren op een zomerse vibe met onze verfrissende sangria. Sylvie en Christophe heet je alvast van harte welkom. Eet- en Praatcafé De Grondeling. Markt 6, te Gerardsbergen.
1: Radio Dendria met het streeknieuws.
2: Het Fruitbomenhof aan de Zonnebloemstraat in Gerardsbergen werd de voorbije maanden meermaals het slachtoffer van diefstal. Volgens uitbater Jan de Ridder sloeg dezelfde dader 3 keer toe en nam hij onder meer flessen sap en potten honing mee. Na de derde diefstal verwittigde de Ridder de politie en hield hij de verdachte ter plaatse in bedwang tot de agenten arriveerden. De man werd opgepakt, maar later opnieuw vrijgelaten. De uitbater vreest dat de herhaalde diefstallen zijn zelfbedieningsconcept onder druk zetten. Zorgvakantiecentrum De Kleppen in Everbeek vierde tijdens Kleppentoeren 2026 zijn 10e verjaardag en opende officieel het nieuwe Beleefatelier. De nieuwe ruimte biedt extra mogelijkheden rond rust, creativiteit en zintuigelijke beleving voor mensen met en zonder beperking. De Kleppen groeide de voorbije 10 jaar uit tot een warme en inclusieve ontmoetingsplaats, mede dankzij de inzet van tientallen vrijwilligers, sponsors en partners. Ook de komende jaren blijft het centrum investeren in toegankelijke infrastructuur en een sterk aanbod voor mensen met een beperking.
3: Dit is Radio Dendria.

Zoekt u een betrouwbare vakman voor uw dak? Bij Dakwerker Ronald bent u verzekerd van kwaliteit en vakmanschap. Van kleine herstellingen tot volledige renovaties, isolatie van uw gevel of zolder en professioneel zinkwerk. Wij leveren altijd een topresultaat. Vertrouw op onze jarenlange ervaring en kies voor duurzame oplossingen. Voor een gratis offerte, mail naar info@dakwerkerronald.be. Dakwerker Ronald, uw vakman uit de streek. Uw dak, onze zorg.

0: Bij Electro De Roeve draait alles om service waarop je kan rekenen. Een wasmachine, tv, hi-fi-oplossing, laptop of inbouwtoestellen voor jouw keuken. Wij geven advies, leveren aan huis en installeren met onze eigen techniekers. Electro De Roeve by JDV Computers. Sterk in service, sterk in elektro. Ontdek onze vernieuwde winkel op de Grote Weg 251 in Geraardsbergen. Of bezoek www.deroeve.be.
1: Dit is het nieuws bij Radio Dendria.
2: We beleven officieel een hittegolf. In Ukkel is opnieuw 30 graden gemeten. En we spreken van een hittegolf bij 5 op een volgende dagen van 25 graden of meer. En 3 daarvan boven 30 graden. In Sint-Niklaas heeft de brandweer wel een baby moeten bevrijden uit een snikhete auto aan het Waasland Shopping Center. De moeder had haar auto per ongeluk gesloten terwijl de sleutels er nog in lagen. De baby maakt het goed. En in Mogelonwee in Henegouwen geldt het rampenplan. Er is geen drinkwater door een lek. De gemeente deelt water uit. Ook elders in Europa eist de hitte zijn tol. In Spanje zijn 3 tieners overleden nadat ze in de problemen waren geraakt door de hoge golven in zee. In Nederland verdronk een vrouw toen ze enkele kinderen wilde redden. In Duitsland zijn 3 mensen vermist in de rivier de Rijn. En in Frankrijk is een tiener overleden toen het water van de Dordogne hem meesleurde. Frankrijk kondigt trouwens in nog meer departementen code rood af voor de hitte. In nu al 49 departementen, een record. Donald Trump dreigt met nieuwe aanvallen op Iran als de pro-Iraanse militie Hezbollah in Libanon Israël nog bestookt. In het raamakkoord tussen Iran en de VS staat ook een vredesdeal met Libanon, maar zowel Israël als Hezbollah hebben dat voornemen al een paar keer geschonden. Het is een belangrijke avond voor de Rode Duivels met de tweede groepswedstrijd op het WK tegen Egypte. Er was wel even de vrees of die wedstrijd nog zou kunnen doorgaan, want de gouverneur van Californië heeft een noodtoestand uitgeroepen door een zware brand. De brandweer krijgt het vuur in een groot magazijn 20 kilometer verderop, maar moeilijk onder controle. Jasper Philipsen heeft de Ronde van België gewonnen. Hij deed een dubbelslag, want hij won ook de slotrit in Hoelaert.
3: Het is heel mooi. Een algemene overwinning in eigen land is iets wat niet vaak zal gebeuren. Dus ik ben blij ermee.
2: Het is de eerste eindzege in een rittenkoers ooit voor Philipsen. En ook Tadej Pogacar pakt een dubbel. Hij won de slotrit in de Ronde van Zwitserland en hij pakt ook de eindzege. Pogacar won 3 van de 5 ritten. Het blijft zacht tot de ochtend met minima rond 21 graden. Daarna een warme tropische maandag met tot 35 graden en dinsdag zelfs tot 36 graden.
0: Dit is Radio Dendria.
4: Dendria.
0: Met een hart voor onze luisteraar en de muziek.

op maat. Een dressing die echt past. Slimme zolderinrichting, waarbij elk hoekje wordt benut. Bij Houtrealisaties Kansier in Gerardsbergen maken we elk project uniek. Van eerste idee tot perfecte afwerking. Geen verrassingen, wel vakwerk tot in de detail. Ontdek meer op kansier.be en vraag vrijblijvend je offerte aan.

0: Tisserey, jouw specialist voor raamdecoratie, zonnewering, interieur, behang en verf. Kom voor professioneel advies naar de Kruisstraat 29 in Lierde. Decoratie Miseré maakt van uw huis een echte thuis.
1: Meer tijd voor jezelf. Meer tijd voor je gezin. Meer tijd voor de leuke dingen. Dat kan met de huishoudhulpen van Proman Home. Word klant bij Proman Home en geniet nu van dossierkosten voor minder dan de prijs van een streamingabonnement. Ga naar jouwfamiliegeluk.be.
2: Dit is Radio Dendria.

0: begrafenisonderneming Ark Uitvaartzorg. De referentie voor een waardig en persoonlijk afscheid te Geraardsbergen. Ark Uitvaartzorg. 054 34 34 33. Groendreef 7B te Geraardsbergen. Ark Uitvaartzorg. Tot uw dienst.
1: Dit is het nieuws bij Radio Dendria.
2: We leven officieel een hittegolf. In Ukkel is opnieuw 30 graden gemeten. We spreken van een hittegolf bij 5 op een volgende dagen van 25 graden of meer. En 3 daarvan boven 30 graden. In Sint-Niklaas heeft de brandweer wel een baby moeten bevrijden uit een snikhete auto aan het Waasland Shopping Center. De moeder had haar auto per ongeluk gesloten terwijl de sleutels er nog in lagen. De baby maakt het goed. In de Mogelonwee in Henegouwen geldt het rampenplan. Er is geen drinkwater door een lek. De gemeente deelt water uit. Ook elders in Europa eist de hitte zijn tol. In Spanje zijn 3 tieners overleden nadat ze in de problemen waren geraakt door de hoge golven in zee. In Nederland verdronk een vrouw toen ze enkele kinderen wilde redden. In Duitsland zijn 3 mensen vermist in de rivier de Rijn. En in Frankrijk is een tiener overleden toen het water van de Dordogne hem meesleurde. Frankrijk kondigt trouwens in nog meer departementen code rood af voor de hitte. In nu al 49 departementen, een record. Donald Trump dreigt met nieuwe aanvallen op Iran als de pro-Iraanse militie Hezbollah in Libanon Israël nog bestookt. In het raamakkoord tussen Iran en de VS staat ook een vredesdeal met Libanon, maar zowel Israël als Hezbollah hebben dat voornemen al een paar keer geschonden. Het is een belangrijke avond voor de Rode Duivels met de tweede groepswedstrijd op het WK tegen Egypte. Er was wel even de vrees of die wedstrijd nog zou kunnen doorgaan, want de gouverneur van Californië heeft een noodtoestand uitgeroepen door een zware brand. De brandweer krijgt het vuur in een groot magazijn 20 kilometer verderop, maar moeilijk onder controle. Jasper Philipsen heeft de Ronde van België gewonnen. Hij deed een dubbelslag, want hij won ook de slotrit in Hoelaert.
3: Het is heel mooi. Een algemene overwinning in eigen land is iets wat niet vaak zal gebeuren. Dus ik ben blij ermee.
2: Het is de eerste eindzege in een rittenkoers ooit voor Philipsen. En ook Tadej Pogacar pakt een dubbel. Hij won de slotrit in de Ronde van Zwitserland en hij pakt ook de eindzege. Pogacar won 3 van de 5 ritten. Het blijft zacht tot de ochtend met minima rond 21 graden. Daarna een warme tropische maandag met tot 35 graden en dinsdag zelfs tot 36 graden.
4: Dit is Radio Dendria.
5: Dendria.
4: Met een hart voor onze luisteraar en de muziek.

0: Zoekt u een betrouwbare vakman voor uw dak? Bij Dakwerker Ronald bent u verzekerd van kwaliteit en vakmanschap. Van kleine herstellingen tot volledige renovaties, isolatie van uw gevel of zolder en professioneel zinkwerk. Wij leveren altijd een topresultaat. Vertrouw op onze jarenlange ervaring en kies voor duurzame oplossingen. Voor een gratis offerte, mail naar info@dakwerkerronald.be. Dakwerker Ronald, uw vakman uit de streek. Uw dak, onze zorg.
1: Jouw smaak, jouw muziek, dit is Radio Dendria.

0: zoek naar gezelligheid en lekker eten? Kom dan eens langs bij Eet- en Praatcafé De Grondeling. Gelegen op de markt in Gerardsbergen. Geniet ervan heerlijke warme hapjes, knapperige crocs en smaakvolle spaghetti. Ga voor onze lokale specialiteit, koffie met matte taart. Of laat je meevoeren op een zomerse vibe met onze verfrissende sangria. Sylvie en Christophe heet je alvast van harte welkom. Eet- en Praatcafé De Grondeling. Markt 6, te Gerardsbergen.
1: Bij Electro De Roeve draait alles om service waarop je kan rekenen. Een wasmachine, tv, hi-fi-oplossing, laptop of inbouwtoestellen voor jouw keuken. Wij geven advies, leveren aan huis en installeren met onze eigen techniekers. Electro De Roeve by JDV Computers. Sterk in service, sterk in elektro. Ontdek onze vernieuwde winkel op de Grote Weg 251 in Gerardsbergen. Of bezoek www.deroeve.be.
2: Dit is het nieuws bij Radio Dendria.
3: We beleven officieel een hittegolf. In Ukkel is opnieuw 30 graden gemeten. We spreken van een hittegolf bij 5 opeenvolgende dagen van 25 graden of meer. En 3 daarvan boven 30 graden. In Sint-Niklaas heeft de brandweer wel een baby moeten bevrijden uit een snikhete auto aan het Waasland Shopping Center. De moeder had haar auto per ongeluk gesloten terwijl de sleutels er nog in lagen. De baby maakt het goed. In de Mogelonwee in Henegouwen geldt het rampenplan. Er is geen drinkwater door een lek. De gemeente deelt water uit. Ook elders in Europa eist de hitte zijn tol. In Spanje zijn 3 tieners overleden nadat ze in de problemen waren geraakt door de hoge golven in zee. In Nederland verdronk een vrouw toen ze enkele kinderen wilde redden. In Duitsland zijn 3 mensen vermist in de rivier de Rijn. En in Frankrijk is een tiener overleden toen het water van de Dordogne hem meesleurde. Frankrijk kondigt trouwens in nog meer departementen code rood af voor de hitte. In nu al 49 departementen, een record. Donald Trump dreigt met nieuwe aanvallen op Iran als de pro-Iraanse militie Hezbollah in Libanon Israël nog bestookt. In het raamakkoord tussen Iran en de VS staat ook een vredesdeal met Libanon, maar zowel Israël als Hezbollah hebben dat voornemen al een paar keer geschonden. Het is een belangrijke avond voor de Rode Duivels met de tweede groepswedstrijd op het WK tegen Egypte. Er was wel even de vrees of die wedstrijd nog zou kunnen doorgaan, want de gouverneur van Californië heeft een noodtoestand uitgeroepen door een zware brand. De brandweer krijgt het vuur in een groot magazijn 20 kilometer verderop, maar moeilijk onder controle. Jasper Philipsen heeft de Ronde van België gewonnen. Hij deed een dubbelslag, want hij won ook de slotrit in Hoelaert.
4: Dat is heel mooi. Een algemene overwinning in eigen land is iets wat niet vaak zal gebeuren. Dus ik ben blij ermee.
3: Het is de eerste eindzege in een rittenkoers ooit voor Philipsen. En ook Tadej Pogacar pakt een dubbel. Hij won de slotrit in de Ronde van Zwitserland en hij pakt ook de eindzege. Pogacar won 3 van de 5 ritten. Het blijft zacht tot de ochtend met minima rond 21 graden. Daarna een warme tropische maandag met tot 35 graden en dinsdag zelfs tot 36 graden.
2: Dit is Radio Dendria. Dendria. Met een hart voor onze luisteraar en de muziek.

0: begrafenisonderneming ARK Uitvaartzorg. De referentie voor een waardig en persoonlijk afscheid te Geraardsbergen. ARK Uitvaartzorg. 054 34 34 33. Groendreef 7B te Geraardsbergen. ARK Uitvaartzorg. Tot uw dienst.
1: Meer tijd voor jezelf. Meer tijd voor je gezin. Meer tijd voor de leuke dingen. Dat kan met de huishoudhulpen van Proman Home. Word klant bij Proman Home en geniet nu van dossierkosten voor minder dan de prijs van een streamingabonnement. Ga naar jouwfamiliegeluk.be.

0: Decoratie Miseré. Jouw specialist voor raamdecoratie, zonnewering, interieur, behang en verf. Kom voor professioneel advies naar de Kruisstraat 29 in Lierde. Decoratie Miseré maakt van uw huis een echte thuis.
1: Dit is Radio Dendria.

0: en dressing die echt past. Slimme zolderinrichting, waarbij elk hoekje wordt benut. Bij Houtrealisaties Kansier in Gerardsbergen maken we elk project uniek. Van eerste idee tot perfecte afwerking. Geen verrassingen, wel vakwerk tot in de detail. Ontdek meer op kansier.be en vraag vrijblijvend je offerte aan. Zoekt u een betrouwbare vakman voor uw dak? Bij Dakwerker Ronald bent u verzekerd van kwaliteit en vakmanschap. Van kleine herstellingen tot volledige renovaties, isolatie van uw gevel of zolder en professioneel zinkwerk. Wij leveren altijd een topresultaat. Vertrouw op onze jarenlange ervaring en kies voor duurzame oplossingen. Voor een gratis offerte, mail naar info@dakwerkerronald.be. Dakwerker Ronald, uw vakman uit de streek. Uw dak, onze zorg.
1: Dit is het nieuws bij Radio Dendria.
2: We beleven officieel een hittegolf. In Ukkel is opnieuw 30 graden gemeten. We spreken van een hittegolf bij 5 op een volgende dagen van 25 graden of meer. En 3 daarvan boven 30 graden. In Sint-Niklaas heeft de brandweer wel een baby moeten bevrijden uit een snikhete auto aan het Waasland Shopping Center. De moeder had haar auto per ongeluk gesloten terwijl de sleutels er nog in lagen. De baby maakt het goed. In de Mogelonwee in Henegouwen geldt het rampenplan. Er is geen drinkwater door een lek. De gemeente deelt water uit. Ook elders in Europa eist de hitte zijn tol. In Spanje zijn 3 tieners overleden nadat ze in de problemen waren geraakt door de hoge golven in zee. In Nederland verdronk een vrouw toen ze enkele kinderen wilde redden. In Duitsland zijn 3 mensen vermist in de rivier de Rijn. En in Frankrijk is een tiener overleden toen het water van de Dordogne hem meesleurde. Frankrijk kondigt trouwens in nog meer departementen code rood af voor de hitte. In nu al 49 departementen, een record. Donald Trump dreigt met nieuwe aanvallen op Iran als de pro-Iraanse militie Hezbollah in Libanon Israël nog bestookt. In het raamakkoord tussen Iran en de VS staat ook een vredesdeal met Libanon, maar zowel Israël als Hezbollah hebben dat voornemen al een paar keer geschonden. Het is een belangrijke avond voor de Rode Duivels met de tweede groepswedstrijd op het WK tegen Egypte. Er was wel even de vrees of die wedstrijd nog zou kunnen doorgaan, want de gouverneur van Californië heeft een noodtoestand uitgeroepen door een zware brand. De brandweer krijgt het vuur in een groot magazijn 20 kilometer verderop, maar moeilijk onder controle. Jasper Philipsen heeft de Ronde van België gewonnen. Hij deed een dubbelslag, want hij won ook de slotrit in Hoelaert.
3: Dat is heel mooi. Een algemene overwinning in eigen land is iets wat niet vaak zal gebeuren. Dus ik ben blij ermee.
2: Het is de eerste eindzege in een rittenkoers ooit voor Philipsen. En ook Tadej Pogacar pakt een dubbel. Hij won de slotrit in de Ronde van Zwitserland en hij pakt ook de eindzege. Pogacar won 3 van de 5 ritten. Het blijft zacht tot de ochtend met minima rond 21 graden. Daarna een warme tropische maandag met tot 35 graden en dinsdag zelfs tot 36 graden.
1: Dit is Radio Dendria. Met een hart voor onze luisteraar en de muziek.

Maar het land zelf slaapt zijn roes nog uit, diep onder het loof verscholen. Hier komt geen mens of geen geluid.

En ook de kinderen en de dwazen blijven tussen de rozen slapen, ver en veilig geborgen voor het ritme van de zotte morgen. De zotte morgen. De zotte morgen. De zotte morgen. De zotte morgen.

0: het nieuws bij Radio Dendria.
1: We leven officieel een hittegolf. In Ukkel is opnieuw 30 graden gemeten. We spreken van een hittegolf bij 5 op een volgende dagen van 25 graden of meer. En 3 daarvan boven 30 graden. In Sint-Niklaas heeft de brandweer wel een baby moeten bevrijden uit een snikhete auto aan het Waasland Shopping Center. De moeder had haar auto per ongeluk gesloten, terwijl de sleutels er nog in lagen. De baby maakt het goed. In de Mogelanwee in Henegouwen geldt het rampenplan. Er is geen drinkwater door een lek. De gemeente deelt water uit. Ook elders in Europa eist de hitte zijn tol. In Spanje zijn 3 tieners overleden nadat ze in de problemen waren geraakt door de hoge golven in zee. In Nederland verdronk een vrouw toen ze enkele kinderen wilde redden. In Duitsland zijn 3 mensen vermist in de rivier de Rijn. En in Frankrijk is een tiener overleden toen het water van de Dordogne hem meesleurde. Frankrijk kondigt trouwens in nog meer departementen code rood af voor de hitte. In nu al 49 departementen, een record. Donald Trump dreigt met nieuwe aanvallen op Iran als de pro-Iraanse militie Hezbollah in Libanon Israël nog bestookt. In het raamakkoord tussen Iran en de VS staat ook een vredesdeal met Libanon, maar zowel Israël als Hezbollah hebben dat voornemen al een paar keer geschonden. Het is een belangrijke avond voor de Rode Duivels met de 2e groepswedstrijd op het WK tegen Egypte. Er was wel even de vrees of die wedstrijd nog zou kunnen doorgaan, want de gouverneur van Californië heeft een noodtoestand uitgeroepen door een zware brand. De brandweer krijgt het vuur in een groot magazijn 20 kilometer verderop, maar moeilijk onder controle. Jasper Philipsen heeft de Ronde van België gewonnen. Hij deed een dubbelslag, want hij won ook de slotrit in Hoelaert.
2: Dat is heel mooi. Een algemene overwinning in eigen land is iets wat niet vaak zal gebeuren. Dus ik ben blij hiermee.
1: Het is de eerste eindzege in een rittenkoers ooit voor Philipsen. En ook Tadej Pogacar pakt een dubbel. Hij won de slotrit in de Ronde van Zwitserland en hij pakt ook de eindzege. Pogacar won 3 van de 5 ritten. Het blijft zacht tot de ochtend met minima rond 21 graden. Daarna een warme tropische maandag met tot 35 graden en dinsdag zelfs tot 36 graden.
0: Dit is Radio Dendria.
3: Dendria.
0: Met een hart voor onze luisteraar en de muziek.